0: anyway.
1: I bet.
2: God damn.
1: Tory Lanez was there, but.
3: Ont mega shibat ono at the bajum tariet of Apache Hagney game or he got to try how Dunsko shim had you wish. Ak magja jishajum chagon wich, but simagin game had Cheryl Apache.
0: I can go to Daxit Giban, Stabe Gibam so in Hedgy G. Benuitzen gag, yad get you bedweet moon up. She's Twanga the Kmukshan, Twanga Benuinje.
4: I am scolded, Mudet, a cargaboard. Ik weet dat je op je zit. Ik heb zat van die grote magazine. Ik heb daar niet mooi van gestemd. Wat is een afzeel, stokanio, wat zat, wat dit is. Oh, dat is weer op het zo hebben, Danny. Wat is een zaak die is niet die ik nog maak en ook en ik had ook dat. Stemd me net. Stuur je op het zo niet af het zit.
0: What's that?
4: Ik weet om schouwen en jij weet hangen op. Het is ook zichtig in het rubertje, je weet hangen op. Als je weet, als je weet, we weet. En de rest was je weet, we weet. Je zult. Ik kan als rubertje wel, je weet hangen op. Als je het zin hangen op, dan weet je hem zo doen. Ik moet het gaan weten, maar de rubertje is je weet hangen. Als je het is, dan moet je wel. Dan weet je het huis op. Dan weet je het schep zijn misgebied.
0: Mm-hmm. You feel good, and you're off them. You're a body and ass, you're not. You're a good thing.
4: I'm going to go to the house.
0: Gweith drwy'n i drwy'r gysw i gwedd amdan i bani a hariad a madrgan di drwy'n i swy. Bydd yn mynd ewi ewi ddim yn gwedd y beth ag un.
4: Bwg sech dach yn dyn eich dat. Dyn siw o'r mag yn o ddod a wyn siw asys. Dyw siw sni drwy'n siw siw siw ddyn yn I was able to get a little bit of a
0: Good day, Harriet, and Skim Gishan, Skimming Gadisha, Peter Buhilan, Jishabeta, the Baj Mustriat.
4: Okay, good day.
0: Suk Jem, you win, get you. Regular Waja.
3: Okay, Gabatu came the Harriet or Patching and get the badge from the Goham. It's going to say that they talk to Gaji with Tagno, Doshke, and your dance coaching, Gary Tagnoid. Who my matches about them can the Gamon, how go I flog and well and Jimson Hago, the Jimson Hakuya and Nagamonium. Mugmagoja Batum Kagamin, he joined the Azina Gomich, Hagen, Jimakis and Gasod, Gamagat Gamagan, Nagamoso, Ivan Above Flama, Hoya to Nagamono, Hayagia Dow Inu.